0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Poolse premier Tusk meldt dat het land schakelt naar een zeer verhoogde staat van paraatheid nadat Russische drones in Oekraïne vlak bij de Poolse grens neerkwamen. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd zwaar gewond en bewusteloos gevonden in haar huis. Justitie verdenkt haar echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. En in een rapport over trekvogels staat dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Poolse premier Tusk meldt dat het land schakelt naar een zeer verhoogde staat van paraatheid nadat Russische drones in Oekraïne vlakbij de Poolse grens neerkwamen. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd zwaar gewond en bewusteloos gevonden in haar huis. Justitie verdenkt haar echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. En in een rapport over trekvogels staat dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: I want you to want me.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd...

0: gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Poolse premier Tusk meldt dat het land schakelt naar een zeer verhoogde staat van paraatheid nadat Russische drones in Oekraïne vlakbij de Poolse grens neerkwamen. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd zwaar gewond en bewusteloos gevonden in haar huis. Justitie verdenkt haar echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. En in een rapport over trekvogels staat dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren.

0: En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Poolse premier Tusk meldt dat het land schakelt naar een zeer verhoogde staat van paraatheid nadat Russische drones in Oekraïne vlak bij de Poolse grens neerkwamen. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd zwaar gewond en bewusteloos gevonden in haar huis. Justitie verdenkt haar echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. En in een rapport over trekvogels staat dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saxen zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer, ook door werkzaamheden. De vertraging is daar maximaal 10 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 9 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

0: Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met een aantal dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken over 7 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintem en Waardenburg 11. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerde in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerde. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af, met vooral in het zuidwesten hier en daar regen. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later op de dag meer opklaringen, maar in het oosten blijft wat motregen mogelijk. In de avond en nacht overwegend droog. De wind is matig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Het kan opnieuw mistig worden. Morgen veel bewolking in het westen van het land en vooral in het zuiden warm, tot wel 28 graden. De rest van de week overgang naar koeler en wisselvallig weer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang met een heel aantal dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken, 12 kilometer met 10 minuten extra reistijd. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen. Langzaam rijden en stilstaan over zo'n 20 kilometer. Het oponthoud is een half uur. De A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Wadenooijen 4 met daar 10 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staan file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De Oude Kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar €89 meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van €6 miljard in 2023 naar €16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen, een hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van een dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 12 kilometer met daar bijna 20 minuten extra reistijd. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 10 kilometer. Het oponthoud is een kwartier. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. De overige files veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간 더

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zeeland.

0: miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door. De politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan. Evenals zijn bijrijder, een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat, zo meldt AT5. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. 7 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 met daar 10 minuten vertraging. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen, voor de Waalbrug bij Nijmegen, 2 kilometer file. De vertraging is daar 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 18:00 aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af, met vooral in het zuidwesten hier en daar regen. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later op de dag meer opklaringen, maar in het oosten blijft wat motregen mogelijk. In de avond en nacht overwegend droog. De wind is matig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Het kan opnieuw mistig worden. Morgen veel bewolking in het westen van het land en vooral in het zuiden warm, tot wel 28 graden. De rest van de week overgang naar koeler en wisselvallig weer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein 6 kilometer. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland-Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect. Welcome to Saint-Tropez.

0: Next Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundigen.

Niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €1,95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de grens 2 kilometer file door de controles 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerden in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.

0: Op het werk, in de auto. Connect is er overal.
1: Sinds 4 maanden wist ik al dat jij je meisje was. Je bent er nog niet, maar ik tel de dagen af. Ik kan je voelen, ik wil je zien in het echt. Lijk je op je moeder, ik vraag me af hoe je bent. Ik heb ons huisje klaargemaakt en een beetje gespaard. En de knuffels in je bedje liggen klaar voor je. En als je straks in het donker bang bent, heb ik al gecheckt voor monsters onder je bed. Dus blijf maar klein, word maar niet te snel groot. Want er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. In mijn armen mag je blijven, maar raak je niet kwijt, mijn kleine meid.

kijkt me aan met je grote ogen. Wat gaat er om in je kleine hoofdje? Ik beloof je hoeft de wereld niet te redden, dat doet papa wel. En ook je luiers, je flesje, het gaat allemaal vanzelf. Ik doe alles voor je, echt alles voor je. Al moet ik 's nachts op en heb ik vallen voor je. Mijn prinses, ik wil je held zijn. En jij hoeft

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station.

0: Amerikaanse doelen in de Golfstaten bestookt. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. Er zijn tot nu toe 6 dodelijke slachtoffers geborgen. Er waren 243 mensen aan boord van het schip dat gisteren bij slecht weer kapseisde bij de overtocht van Surabaya op Java naar Borneo. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. Daardoor kunnen nog geen duikers worden ingezet. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij herkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Uw grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De Oude Kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis rond de straat van Hormuz is uitgesteld. Oman spreekt als reden over het belang van consensus. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af, met vooral in het zuidwesten hier en daar regen. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. In het oosten blijft wat motregen mogelijk. In de avond en nacht overwegend droog. De wind is matig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Het kan opnieuw mistig worden. Morgen veel bewolking in het westen van het land en vooral in het zuiden warm, tot wel 28 graden. De rest van de week overgang naar koeler en wisselvallig weer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file, kwartier vertraging, 10 minuten vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle-Zuid en het Harde 4 kilometer file. Tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond.

0: Van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Zwolle-Zuid en het Harde 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Afrit Nijmegen en Dukenburg 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 7 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Door bandenrest op de weg 5 minuten vertraging. 10 minuten op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles bij de Duitse grens 5 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Ewijk en Knoopend Pauwgraven 6 kilometer file. Door bewegingswerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groeze. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroeze.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd.

0: Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. Eén passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. En twee Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze honderdduizenden gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Badenburg 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een kwartier vertraging aan de grens. 2 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen afrit Epe en Harderwijk. 5 kilometer file. A50 Arnhem richting Os. Een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file. De weg is weer vrij. Tussen Nunspeet en Putten rijden bussen in plaats van treinen. Dat komt door een aanrijding. Het duurt zeker nog de rest van de dag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Versus the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Versus the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland-Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. 25 mensen worden nog vermist. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af met in het zuidwesten hier en daar regen. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. De temperatuur daalt nauwelijks vannacht, de minima liggen tussen 15 en 18 graden. In het binnenland kunnen mistbanken ontstaan. Morgen veel bewolking in het westen van het land en vooral in het zuiden warm, tot wel 28 graden. De rest van de week overgang naar koeler en wisselvallig weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam in Gelderland op een aantal plekken. Op de A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest kun je rekening houden met 5 minuten vertraging. Ook op de A12 is het druk richting Duitsland en dat komt door de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 minuten extra reistijd. Op de A50 Arnhem richting Os beland je tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein in de file. Je hebt hier 5 tot 10 minuten vertraging. Verder nog een kapotte auto op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. De rechterrijstrook is dicht tussen Elde en Westervoort en je doet er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duve te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duve te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Foon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Foon Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Gelderland loopt onder andere vertraging op door een ongeluk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. En twee Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zorgen twee files op de A2 voor de meeste vertraging. Van Den Bosch naar Utrecht is dat tussen Waardenburg en Culemborg. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging 30 minuten. Ook 30 minuten vertraging op de A2 richting Den Bosch tussen Vianen en afrit Geldermalsen. Ook hier is een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 4 kilometer file voor knooppunt Delft met een kwartiertje vertraging. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Bij Alfred Geldermalsen zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Vianen kom je in 12 kilometer file met een half uur vertraging. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland vanaf Zevenaar 3 kilometer file en bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Connect.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland-Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. Van alle kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele kamervragen. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie West-Kaap. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af, met in het zuidwesten hier en daar regen. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. De temperatuur daalt nauwelijks vannacht, de minima liggen tussen 15 en 18 graden. In het binnenland kunnen mistbanken ontstaan. Morgen veel bewolking in het westen van het land en vooral in het zuiden warm, tot wel 28 graden. De rest van de week overgang naar koeler en wisselvallig weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij Geldermalsen. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht, zodoende 10 kilometer file. Vanaf Nieuwegein Zuid is je vertraging ongeveer een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.
1: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen en iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen in het noordoosten.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Zon, zee en zomer. Dit is Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file in de regio. Veel vertraging is er op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Daar sta je ruim 20 minuten in de file. Komt door een eerder ongeluk, alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij 7 naar een kwartier vertraging. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A50 Arnhem-Zwolle bij Heerde-Zuid. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging vanaf Apeldoorn een half uur. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de N325 tussen knooppunt Velperbroek en Nijmegen bij Westervoort is de vertraging ook 10 minuten.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers. Waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Op de volgende wegen heb je nu meer dan een kwartier vertraging. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld is het tijdverlies een kwartier. De andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en de afrit Everdingen 35 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Ook op de A2 de andere kant op tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten. A50 Arnhem-Zwolle bij Epe.

0: De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meeten in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberich. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerden. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerden.eu. Tot zover de agendaberichten.
1: Geniet van de zomer. Luister Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af, met in het zuidwesten hier en daar regen. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. De temperatuur daalt nauwelijks vannacht, de minima liggen tussen 15 en 18 graden. In het binnenland kunnen mistbanken ontstaan. Morgen veel bewolking in het westen van het land en vooral in het zuiden warm, tot wel 28 graden. De rest van de week overgang naar koeler en wisselvallig weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio. Meer dan 100 kilometer file staat er in totaal. Op de volgende wegen heb je ruim 10 minuten oponthoud. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak een half uur vertraging door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij de afrit Everdingen. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Waardenburg is de vertraging een uur. Ook op de A2 Utrecht-Den Bosch de andere kant op tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. 25 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar sta je nog een kwartier in de file. A50 Arnhem-Zwolle bij Vaassen een half uur. En ook op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het 3e jaar op rij dat het planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
4: Er staat nog zo'n 80 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je een kwartier in de file bij Beest. Op de A50 Arnhem-Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen een uur vertraging door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Ook op de A50, maar dan richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen is de oponthoud ook 10 minuten.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Op zaterdag 26 september staat de buurt centraal tijdens Burendag. In verschillende wijken en dorpen in de Liemers komen buren samen voor een gezellige activiteit, een praatje of een gezamenlijke buurtactie. Zo wordt op het eilandplein in Duiven van 11 tot 3 uur Burendag gevierd met onder meer een kleedjesmarkt, springkussen, sminken, oud-Hollandse spelletjes en jeu de boel. Ook de wijkkern is geopend voor koffie en thee. Burendag is bedoeld om buurtgenoten met elkaar te verbinden en samen iets leuks te ondernemen. In het weekend van 26 en 27 september zijn er weer de jaarlijkse plukdagen bij fruitkwekerij De Stokhorst in Goessen. Bezoekers kunnen zelf fruit plukken en een ritje maken met een gezellige pluktrein. Voor kinderen is er volop vertier met onder meer een mega springkussen en natuurlijk iets lekkers. Ook poffertjes, chocoladeaardbeien, diverse eetkraampjes en de boerderijwinkel zijn van de partij. De Stokhorst is te vinden aan de Schalenweidestraat in Goessen. Op zaterdag 26 september staat Gelderland opnieuw in het teken van de Gelderse Dag. Tijdens deze tweede editie krijgen inwoners de kans om hun provincie op een bijzondere manier te ontdekken en andere Gelderlanders te ontmoeten. Van een gezellig Gelders ontbijt tot een verrassend Gelders kijkje bij. Er is van alles te beleven. De activiteiten zijn gratis en bieden een unieke gelegenheid om kennis te maken met bijzondere plekken, initiatieven en verhalen uit de provincie. Ook in Lingewaard zijn verschillende activiteiten te bezoeken. Benieuwd wat er bij jou in de buurt te ontdekken valt? Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan via de website van de Gelderse Dag. En tot zover de agendaberichten.
1: Altijd als eerste op de hoogte.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Drie rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen 4 Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugssmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect. Kijk op de samenleving.

0: C.G. Lewis and the Sweets for my sweet.
1: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond
0: Nadine van Waart, Marie-José van der Velde en Angelique Moti. Nadine is van de stichting Lezen en Schrijven. Marie-José van Liemers Kunstwerk. En Angelique is ervaringsdeskundige rondom laaggeletterdheid. Met hen heb ik het over de Week van het Lezen en Schrijven. Dat was vorige week, vandaag en morgen trouwens ook nog. Verder hebben we ook een terugblik op de marathonloop 24 uur samen tegen kanker in het Horstenpark in Duiven. Dat was afgelopen weekend en we blikken er vandaag nog eventjes op terug. Ook nog de pennenstreken van Trudy. Verder in het tweede uur ook de kijk op de nieuwe samenleving, cabaret en de laatste bericht uit de infotheek. Martin Meerleveld doet vanavond de techniek, Irene Brinkman en Tristan Scholten de presentatie. Tot 9 uur is dit met Phil Collins, Kijk op de Samenleving.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar hebben moeite met lezen, schrijven en of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Stichting Lezen en Schrijven wil dat

0: allemaal aan de samenleving mee kunnen doen. En om daar aandacht voor te vragen was afgelopen week en vandaag en morgen de week van het lezen en schrijven. Bij mij in de studio drie gasten. Nadine van Waard van Stichting Lezen en Schrijven. Marie-José van der Velde van Liemers Kunstwerk, de bibliotheek in de Liemers. En ervaringsdeskundige Angelique Moti, taalambassadeur ook uit Zevenaar. Goedenavond, welkom. Ik start bij Nadine. De vraag is je vast vaak gesteld. 3 miljoen mensen, hoe kan dat in een land als Nederland?
1: Ja, als ik daar heel makkelijk antwoord op had, dan had ik je het meteen gegeven.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel verschillende oorzaken. En vaak is het een combinatie van de oorzaken. Ten eerste kan het zijn dat iemand op school niet goed mee kon komen door individuele factoren zoals dyslexie of leer of problemen of gedragsproblemen. Maar het kan ook heel goed zijn van de thuissituatie. Als thuis heel weinig met taal wordt gedaan, weinig wordt gezongen, gepraat, weinig boeken aanwezig zijn, dan loop je ook meer kans om achterstand te krijgen op taal. Maar ook het onderwijs. We hebben laatste cijfers ook alweer gehoord. Hè, over alle jongeren die op school nu moeite hebben met lezen en schrijven, het niveau niet halen. Deze komen ook van school af, soms ook al laaggeletterd. En het zijn ook vaardigheden, lezen en schrijven, dat moet je blijven doen. En er zijn natuurlijk een hele grote groep mensen die denken van joh, ik ben klaar met school, ik ben zo blij dat ik niet meer hoef. Mm. Maar als je dan niet daarmee bezig blijft, dan gaat je niveau wordt steeds ook een beetje lager.
0: Ja.
1: En je kunt niet zeggen, hier ligt het specifiek aan. Ieder mens heeft weer zijn eigen verhaal. De een was heel vaak ziek, kon niet naar school. De ander is heel erg vaak verhuisd, verschillende scholen gehad. Heeft daardoor dingetjes gemist. Dus ja, 3 miljoen mensen is eigenlijk ook 3 miljoen verhalen van hoe het zo gekomen is. En
0: ja.
1: Eén ding is heel belangrijk, ze zijn niet dom.
0: Nee, de Stichting Lezen en Schrijven wil dat deze 3 miljoen mensen gewoon kunnen meedoen. Hoe doen jullie dat?
1: Samen met enorm veel partners in het land zorgen we ervoor dat er een soort van netwerken zijn, zeg maar, van samenwerkingsverbanden, van welzijn, bibliotheek, gemeente en allerlei taalscholen. Om samen een mooi aanbod neer te zetten voor de mensen die zeggen van goh, ik wil graag oefenen. Maar we zijn ook constant bezig met organisaties en gemeenten van maak de taal even wat makkelijker.
0: Ja.
1: Het hoeft allemaal niet zo moeilijk.
0: En in brieven en bijvoorbeeld?
1: Voor brieven, absoluut. Maar ja, de samenleving is heel erg veranderd. Er moet zoveel met de computer, zoveel digitaal. En als je wat moeite hebt met lezen of schrijven, ja, zo'n computer zegt niet van joh, heb je dat even verkeerd ingetikt? Maakt niet uit, ik help je wel. Nee, de computer zegt, ik snap het niet, het kan niet, het lukt niet. Dus dat wordt extra moeilijk. En probeer maar eens even iemand bij een loket te spreken of iemand aan de telefoon te krijgen. Het zijn allemaal chatbots en keuzemenu's en dergelijke. Dus we maken het ook allemaal best wel heel moeilijk.
0: Ja, of je staat lang in de wachtrij.
1: Ja.
0: En nu, je zei al, we werken met verschillende partners. Een van die partners is Liemers Kunstwerk. Daar is Marie-José van der Velde voor in de studio. Wat doen jullie in de Liemers rondom dit onderwerp?
2: In de Liemers hebben we het Liemers Taalhuis. Dat is een samenwerking van de 3 Liemerse gemeenten. De welzijnsorganisaties Kaleidos en Santé Partners. Het Rijn-IJssel, ROC, Regionale Sociale Dienst, de RSD en Kunstwerk. En met ons allen hebben we allerlei trajecten om met geletterdheid, met laaggeletterdheid, met lage basisvaardigheden bezig te zijn. En dat kunnen zijn bijvoorbeeld Kaleidos heeft een praathuis, hè, waar mensen kunnen oefenen in spreken. Binnen de bibliotheek hebben we een taalcafé, meerdere taalcafés, waarin we met name het praten, het communiceren, oefenen. Het ROC doet natuurlijk zijn taallessen.
0: Ja. Ja. Is het dan echt school?
2: Nee, het is absoluut geen school. Nee. Het ROC, dat is natuurlijk school. Mm-hmm. Die geven les. En wat wij, dus de welzijnsorganisaties en de bibliotheek met name doen, is wat we noemen non-formeel. Dus dat is niet schools, absoluut niet, maar gewoon oefenen. Oefenen in praten. Oefenen in het gesprek durven voeren. Iemand iets te durven vragen. En over het algemeen is dat ook een vorm van vrijblijvendheid. Hè? Het is niet zo, ze krijgen geen cijfers. Er worden helaas ook geen diploma's daardoor uitgereikt. Maar het gaat met name om het gezellig, het leuk, maar ook leren. Maar dan niet schools.
0: Ja. Nu was afgelopen week en dus ook nog vandaag en morgen de week van het lezen en schrijven. Mm. Wat hebben jullie gedaan bij Kunstwerk?
2: Bij Kunstwerk hebben we in Zevenaar in ieder geval een fototentoonstelling met allerlei voorbeelden van waar laaggeletterden tegenaan lopen. We hebben een interview gehouden met Angelique Moti. Daar horen jullie straks nog even het een en ander van. En dat is ook te beluisteren. Dus het interview kunnen mensen luisteren. En we hebben een VR-bril gehuurd. Waarin je in een virtual reality omgeving kan ervaren wat het is om laaggeletterd te zijn. En die VR-bril die heeft gecirculeerd onder alle bibliotheken in de Liemers.
0: Ja.
2: En morgen is die nog in Zevenaar. Dus als mensen willen komen kijken en ervaren wat het is om laaggeletterd te zijn, zijn ze van harte welkom.
0: Ja, want hoe werkt zoiets? Niet altijd technisch hoor, maar gewoon wat zien we dan?
2: Ja, wat zie je? Iemand heeft een brief gekregen van de gemeente en die moet naar de gemeente toe. En die begint in de parkeergarage met een parkeerautomaat waarin je niet goed weet wat je er moet doen. Dan moet je de weg zien te vinden naar het gemeentehuis. En daar loopt ook van alles mis, omdat mensen gewoon dingen niet begrijpen. Waardoor je aan een verkeerde balie terechtkomt en daar botweg wordt gezegd, ja, moet niet hier zijn, ga maar weer terug.
0: Mm-hmm.
2: Je hebt verkeerde keuze gemaakt aan het begin, dus begin je spel maar weer opnieuw. Het is heel confronterend, laat ik het dan zo zeggen.
0: Oké, okay. En morgen dus nog in Zevenaar?
2: Morgen in Zevenaar, ja.
0: Goed, bij mij ook in de studio Angelique Moti uit Zevenaar. Ervaringsdeskundige, taalambassadeur. Ook welkom in de studio. Je bent ervaringsdeskundige, dus je weet hoe het is om laaggeletterd te zijn. Wij zijn wel benieuwd naar jouw verhaal. Hoe is het gelopen?
3: Ja, ik wist het in het begin niet. Ik wist wat ik iets had, natuurlijk.
0: Ja.
3: Dat ik problemen had met bepaalde woorden, zinnen of dingen afvragen. Ik heb een medische aandoening, waardoor ik langzaam een leerling ben.
0: Ja.
3: Ja, en te veel niet.
0: Ja, je vertelde ook eerder, je was bij de fysiotherapeut en toen kwam je er een soort van achter. Of hoe?
3: Ja, ik moest oefeningen doen en het was allemaal geschreven.
0: Ja.
3: En ik had wel verteld dat ik het had gedaan, dat ze het had gevraagd.
0: Ja.
3: Maar ik had het niet gedaan, omdat ik het niks van begreep. Nee. Dus ik had haar gevraagd of ze het mij anders kon laten zien in een filmpje. Of met plaatjes, met daar een tekst onder. En toen zei ze van, nou, ben je laaggeletterd? Ik zeg, nou ja, als jij zegt van, ik kan niet rekenen bijvoorbeeld, of sommige stukken niet kan lezen, ja, dan ben ik het. En toen vroeg ze, zou je weer terug naar school te willen? Ik zeg, nou, dat zou ik heel graag willen. En zodoende ben ik op school terechtgekomen. In contact gekomen met Marie-José.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en ik ben hartstikke blij ermee.
0: Ja, want hoe lang is dat nou geleden?
3: Ja, ik zit er nog op.
0: Ja.
3: Dus, maar ik ben er al 3 jaar mee bezig. En het is gewoon leren mede, digitaliseren. Dat is heel belangrijk in deze maatschappij. Dat je dat nodig hebt. En ik wou graag de regie in mijn eigen handen hebben.
0: Ja.
3: En zelfstandig door het leven gaan.
0: Ja, je zei al, bij de fysiotherapeut liep ik er eigenlijk tegenaan. Waar liep je nog meer tegenaan?
3: Medicijnen bij de apotheek.
0: Oké.
3: Okay. Ja. Ik heb heel veel medicatie, maar de helft van de medicatie neem ik niet, omdat ik niet uit kan komen hoe die medicatie heet. Het is er zoveel.
0: Ja, maar die namen.
3: Die namen zijn hartstikke moeilijk.
0: Ja.
3: Dat kan ik niet uitspreken.
0: Nee, dat is lastig.
3: Dat is lastig, ja.
0: Ja. Ja. Maar goed, ik denk als we het aan de luisteraar vragen of als ze het aan mij vragen, zou ik het ook niet kunnen uitspreken. Dat is
3: nee.
0: Zit daar dan een bepaald ding waarvan je zegt dat zou anders moeten?
3: Nou ja, ik vind wel, als bij de apotheek, dan moet je gewoon je naam en je adres, of je naam en je geboortedatum geven.
0: Ja.
3: Dan vind ik het wel een beetje schandalig dat een patiënt eigenlijk uit moet kouwen naar de lijst van de medicatie, terwijl dat het daaruit komt rollen.
0: Mm, het is niet,
3: met de computer.
0: Ja, het is nog niet helemaal duidelijk dus.
3: Nee.
0: Nee.
3: Dus als het daar meer naar gekeken wordt, dan zou ik het ook wel op prijs stellen.
0: Ja. Zometeen praten we even verder over over het zijn van taalambassadeur en wat je er zo al doet. Onder meer het nalezen wat al even over ambtelijke brieven. Dat doen we na de muziek. Anita Meijer.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar hebben moeite met lezen, schrijven en of rekenen. Stichting Lezen en Schrijven wil daar aandacht voor vragen tijdens de Week van het Lezen en Schrijven. Die is deze week en vandaag en morgen nog. Ik praat erover met ervaringsdeskundige Angelique Moti uit Zevenaar, Marie-José van der Velde van Kunstwerk De Liemers en Nadine De Waard van de stichting. Angelique, we hadden het voor de muziek al even over jouw werk als taalambassadeur, als ervaringsdeskundige. Wat doe je zoal als je dat bent?
2: Ja, mensen werven om te laten zien dat je niet te oud bent om te leren. En dat je eigenlijk met alles nog kan leren.
1: Ja.
2: Om je eigenlijk meer in de maatschappij te overleven.
1: Ja.
2: Te kunnen overleven. Zoals met mede, met de artsen. Van dan de Nederlandse taal.
1: Ja, want hoe komen jullie bij deze mensen? Want goed, de mensen moeten toch gevonden worden.
2: In mijn omgeving heb ik het. En dan in mijn lobbyt. daar heb ik het natuurlijk over. Ik als taalambassadeur. En ik vind het fijn om met mensen erover te spreken. Maar mensen zijn meer terughoudend erin.
1: Ja.
2: En ik denk dat, net als ik, wat ik dan had, een schaamte. Maar met deze wil ik zeggen dat het geen schaamte hoeft te wezen. En dat we nu met z'n allen, samen met mijn collega's, het waar kunnen maken om die mensen over de streep te trekken. Om te leren, hoe ga je met mobiel om? Hoe ga je met digitaal om? Hoe ga je met mede?
1: Ja.
2: Hoe ga je om met de deuren worden? En om het hun te vermakkelijken.
1: Ja, je zei ook al, wat ik ook doe is het brieven doornemen van... Ja. De overheid,
2: ja.
1: Die moeilijke taal, ambtelijke taal. Vertel, hoe gaat zoiets?
2: Die filter ik dan. Dus ik onderstreep de dure woorden.
1: Ja.
2: Wat voor ons dan niet makkelijk is. En dat wordt dan omgezet in de makkelijke taal.
1: Ja.
2: Zodat het voor iedereen leesbaar is.
1: Ja. En doet iemand als de gemeente daar dan ook wat mee?
2: Ja, die komen met ons met brieven.
1: Okay.
2: En dan ga ik ze helemaal bestuderen. Ja. Ik ben natuurlijk wel nu een stapje verder met de... Dan anders wel het begin. Dan vind ik het ineens lastig om het in één keer te kunnen zien. Omdat ik het nou weet wat het betekent.
1: Ja.
2: Dat is weer een stukje moeite waar ik dan weer mee heb. Omdat ik nu weet wat het betekent. Maar ik onderstreep dus de dure woorden. En Maria C. die gaat het door de molen halen. En die Sylvie, die gaat het dan met andere collega's. In een makkelijke taal verwoorden. Zodat makkelijk voor de mens, voor de burgers...
1: Ja,
2: het makkelijk kunnen lezen.
1: Ja. Want Marie-José, zeggen gemeentes of de overheid ook van... nou, dank voor je brief en we gaan er wat mee doen? Of is dat toch wel een dingetje nog?
3: Nee, dat pakken ze echt op.
1: Ja.
3: Want die zijn heel blij met dat soort reacties en initiatieven.
1: Ja.
3: En het is heel mooi, hè? Want Angelique doet dan de brieven. Wat je ook nog doet, en dat vergeet je helemaal te vertellen... Hè?
2: Ja.
3: Heel veel informatie geven. Hè? Dus ik ga regelmatig samen met Angelique naar een bijeenkomst van groepen vanuit de gemeente. We zijn bij de participatieraad geweest bijvoorbeeld om een uitleg te geven.
1: Okay.
3: En de Belastingdienst. Om uitleg te geven over laaggeletterdheid en wat dat is. En dan kan jij je verhaal ook vertellen van waar jij tegenaan loopt. En op die manier hopen we dat zoveel mogelijk mensen gewoon gaan begrijpen wat het is om laaggeletterd te zijn en wat de consequenties voor iemand is.
1: Ja, als we al kijken naar de Belastingdienst, moet ik al denken, als we een brief krijgen, verrekenen of terug, dat het niet goed duidelijk gaat.
3: Ja.
1: Moet ik nou betalen of krijg ik geld terug?
2: En daar heb ik dus dan ook een interview over gegeven.
1: Oh, ja.
2: Mensen komen ook heel vaak in de schulden, omdat de Belastingdienst gaat eerst een berekening maken. En dan gaan ze iets storten. En de mensen denken, oh, dat is lekker. En daarna komt de brief en dan kun je het binnen 5 dagen weer terug gaan betalen.
1: Ja.
2: Maar zo komen de mensen ook natuurlijk in de problemen.
1: Ja, gewoon door onduidelijke communicatie.
2: Ja, weet je, de Belastingdienst weet gewoon in Europa van je.
1: Ja.
2: En dan, dan krijg je zo'n aanslag. En dan is het, zonder dat je de definitieve berekening krijgt, staat het al op je bank. Maar als jij niet weet en jij helemaal geen niks hebt en je gaat pinnen, of bijvoorbeeld, en dan komt er lekker geld uitrollen. Ja, en dan is ineens het geld op. En dan komen ze na 5 dagen later met een brief. Wilt u binnen 5 dagen het terugwerkende kant dat geld opbetalen? Maar dan raken de mensen allemaal in de probleem van.
1: Ja, dus het moet gewoon duidelijker worden of het nou...
2: Ja, want ik vind, dat is de fout van de Belastingdienst.
1: Ja.
2: En als je zo over controle hebt over de mens, dan moet deze fout niet gebeuren, vind ik.
1: Nee. Waarom is het zo belangrijk om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid? Voor weer teruggaan naar bijvoorbeeld naar taalhuizen, om te leren lezen, schrijven. Waarom is dat zo belangrijk, vind je?
2: Om in een maatschappij door te kunnen.
3: Dat je aan kan blijven haken, hè?
2: Ja, dat je aan kan blijven haken. Dat je weet waar je over praat, weet waar je het over hebt. Dat je dingen beter kan lezen. Als je van instanties brieven krijgt, dat beter te kunnen begrijpen. Want soms sta je als persoon wel dicht.
1: Ja.
2: En je moet natuurlijk wel weten waar je dan terecht kan.
1: Ja. Nu zit je al 3 jaar, terug naar school en zit je weer, leer je weer. Ben je veranderd in die afgelopen 3 jaar? Nee, groei doorgemaakt lijkt mij ook. Want je zei al, de brieven, de woorden die ik vroeger moeilijk vond, die onderstreep ik in de brieven nou niet meer, dus het wordt moeilijker voor mij. Is dat een bepaalde groei die je ook doorgemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, in zekere zin wel. Want je voelt je gewoon in één keer een thuiskomst. Ik mag weer leren, dus ik heb hem bij de handen aangepakt. En ik doe het voor mezelf en ik doe het ook voor mijn kinderen. En ik heb daar een hele hoop inderdaad geleerd. Ook om de mensen die mede mij daar aan het leren zijn.
1: Ja, dus die groei die zit er.
2: Ja, die groei zit er zeker.
1: Wat hoop je te bereiken misschien in je werk als taalambassadeur?
2: Dat ik even mijn niveau weet.
1: Ja.
2: Eindelijk.
1: Ja, B1.
2: Ik ben een beetje, dat is gewoon, ik ben er onzeker in.
1: Ja.
2: En die onzekerheid overheerst het meer.
1: Ja, dat je ook gewoon weet wat je kunt en wat je in je macht hebt, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja. Als er nou iemand zit te luisteren die denkt, nou, ik heb ook moeite met lezen en schrijven. Er is ook bij mij, wat voor reden dan ook. Zou je diegene dan misschien over de streep kunnen trekken om toch eens contact op te nemen met een organisatie? Of van, hè?
2: Om weer dat doe ik zeker. Alleen is het wel zo, en het is bij elk persoon anders. De een, net als ik, staat te juichen. En de ander is misschien er, die wil het wel, maar die schrijft ook een stukje schaamte met zich mee.
1: Ja.
2: En dat is wat de mensen ook alweer een beetje weerhoudt.
1: Ja.
2: En dat merk ik overal wel een beetje.
1: Ja, het is een beetje de spannend vinden ook wel.
2: Ja, ik zei meteen ja.
1: Ja. Je dacht meteen, ik moet het doen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ik had er lang op gewacht, dus ik zei ja.
1: Ja, want
2: dus bij mij is het dan heel anders. Mm-hmm. De verlangen is dan heel anders, omdat ik mezelf redzaam wil hebben in een maatschappij.
1: Ja.
2: Niet onafhankelijk van zijn.
1: Nee, want je werd gevraagd of je had zelf zoiets van, ik moet hier wat mee doen. Want je bent door de fysiotherapeut.
2: Ja, maar eigenlijk als ik nou helemaal even terugkijk, heb ik altijd tegen iedereen gezegd waar ik op school altijd zat.
1: Mm.
2: Blijf naar school gaan. Blijf naar school, wat er ook gebeurt. Blijf leren. Je doet het voor jezelf en voor je eigen toekomst.
1: Ja.
2: Dus dat wil ik meegeven aan de jongen.
1: Wat goed.
2: Ja.
1: Nadine, tot slot, als mensen nou zitten te luisteren en denken, nou, ik zou wel weer wat willen, waar kunnen ze dan terecht?
3: Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Sowieso kunnen ze bij een taalhuis of digitaal huis of een taal voor huis meedoen. Daar kunnen ze zich melden, die is in elke gemeente.
1: Mm-hmm.
3: Maar we hebben ook een landelijk telefoonnummer. Daar zitten ook hele aardige mensen achter de lijn, mm-hmm. Want dat zijn mijn collega's.
1: Dus. Geen chatbots.
3: Geen chatbots. Nee. Je krijgt gewoon een leuk iemand aan de lijn die heel goed weet waarom je belt. En dat heet startpunt Ik Wil Leren. En dat telefoonnummer is 0800-023-4444. En je kan ook nog kijken op ikwilleren.nl. Er staat ook het telefoonnummer en kun je je aanmelden of iemand anders aanmelden. Maar het mooiste is gewoon, ga met elkaar in gesprek.
1: Ja.
3: Als je het moeilijk vindt, geef het aan. En als je bij een organisatie of een bedrijf of bij de gemeente werkt, vraag aan mensen. Kun je het begrijpen? Heb je hulp nodig? Het is niet zo heel moeilijk eigenlijk.
1: Nee, een goed pleidooi op het eind. Nadine van Weert van Stichting Lezen Schrijven, Marie-José van der Velde van Kunstwerk en ervaringsdeskundige taalambassadeur Angelique Mosi over de Week van het Lezen en Schrijven. Ik wil jullie danken voor de komst en heel veel succes met alles.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Pennenstreken van Trudy.
1: Ja, u heeft net van alles kunnen horen over lezen. Maar er zijn meer redenen waarom mensen het niet helemaal goed kunnen lezen. En dat is bijvoorbeeld als ze hun leesbril niet op hebben. En daarover heeft Trudy een stukje geschreven. Op een bepaalde leeftijd, zo tussen de 40 en 50 jaar, beginnen de meeste mensen te merken dat het lezen steeds moeizamer gaat. Gelukkig gebeurt dat niet van de een op de andere dag, maar heel geleidelijk. De letters worden langzamerhand zo klein dat de verziende lezer de krant steeds verder van zich af moet houden om nog te kunnen lezen. Dit gaat net zo lang door tot de armen van de krantenlezer te kort geworden zijn. De aanschaf van een leesbril is dan onvermijdelijk. Sommige mensen moeten eerst door schade en schande wijs worden voordat ze tot het kopen van een bril overgaan. Mijn vriendin Greet was ook zo'n type. Het heeft heel lang geduurd voordat het tot haar doordrong dat ze aan een leesbril toe was. Op een dag ging ik met haar naar de stad om haar garderobe wat aan te vullen. Ze kocht een prachtige jurk met een jasje. Om het geheel wat extra fleur te geven, kocht ze er een snoertje van kralen bij dat qua kleur precies bij de nieuwe jurk paste. Na het winkelen ging ik nog even met Greet mee naar huis om ter ere van de geslaagde aankoop nog iets te drinken. Terwijl de koffie stond te pruttelen, pakte Greet de zojuist gekochte spullen uit en knipte de prijskaartjes eraf. Toen ze tenslotte de schaar zette in het koordje van het prijskaartje dat aan het snoertje hing, sprongen de kralen op tafel en dansten op de vloer van de huiskamer. Met het afknippen van het prijskaartje had Greet ook het sieraad doorgeknipt. Ze snapte niet hoe dat kon gebeuren, maar ik had zo mijn vermoedens. Niet lang daarna gebeurde er iets dat Greet de schellen van de ogen deed vallen. Op een dag liep ze te snuffelen bij de boekhandel en vond daar een klein boekje dat haar nogal moppig leek. Op elke bladzijde stond een bedje met daaronder een korte tekst. Helaas kon ze de tekst niet zo goed lezen, maar aan de bedjes te zien leek het haar een zeer toepasselijk presentje voor haar zoon die op dat moment in het ziekenhuis lag. Ja, deze is leuk, die wil ik graag hebben, zei ze tegen de bediende die haar te hulp schoot. De boekhandelaar pakte het boekje vakkundig in en innig tevreden met haar aankoop vertrok ze. Thuis maakte ze het pakje open en liet het presentje aan haar man zien. Kijk eens wat ik voor Pieter heb gekocht, is het niet prachtig? Haar man reageerde echter niet zoals ze verwacht had. Hij vond het niks voor Greet om zoiets te kopen voor hun puberende zoon en wist niet wat hij daarvan denken moest. Toen hij haar vroeg of ze wel wist wat ze gekocht had, kwam de aap uit de mouw. Greet had een boekje gekocht met bedscènes. Ze had de bedden wel gezien, maar wat daarin lag niet. Bij de gedachte hoe gretig ze in de boekwinkel had gereageerd tegenover de behulpzame boekverkoper steeg het schaamrood haar alsnog naar de kaken. Op dat moment kreeg ze in de gaten dat het de hoogste tijd werd om een leesbril aan te schaffen. Pas veel later, toen Pieter al lang en breed thuis was uit het ziekenhuis, heeft ze haar miskoop bij gelegenheid van zijn verjaardag alsnog cadeau gedaan. Het is alweer een hele poos geleden, maar de familie kan er nog steeds hartelijk om lachen. Humor is overwonnen droefheid, heeft Godfried Bomans ooit gezegd. En dat is maar al te waar.

0: Archie Family op Connect. Een kijk op de samenleving. Het is 7:15. Dit weekend was de 24-uursmarathon Samen tegen Kanker in het Horstenpark in Duiven. 198 deelnemers liepen een etmaal door het Horstenpark om geld op te halen voor kankeronderzoek en inloophuizen voor mensen die in hun leven met kanker te maken hebben gehad of dat nog hebben. Zoals het Toon Hermanshuis in Arnhem, het Braamhuis in Zevenaar, het KWF in Kika. Er is veel geld opgehaald, meer dan 40.000 euro. Met Connect waren we de hele nacht bij, onder meer met verslaggever Tijn Tiedink. Hij liep rond met zijn radiomicrofoon en rond 8:00 s'avonds liep hij een rondje mee met Richard. En Tijn vroeg hoeveelste rondje het van Richard eigenlijk was.
1: Oh jeetje, dat is een goede vraag. Ik denk 15 of 16 of zo.
2: Vanaf hoe laat bent u wel bezig?
1: Ja, we zijn al eigenlijk de hele middag hier, maar tussendoor hebben we ook nog een andere activiteit. En dus vandaar dat ik niet zo heel veel rondjes heb gelopen nog. Maar er is nog genoeg uren voor de boeg om nog genoeg rondjes te lopen.
2: Ja, want u bent met een team. Hoe groot is het team?
1: Ja, we zijn met het Toon Hermans team. En dat bestaat uit vrijwilligers van het Toon Hermanshuis en gasten van het Toon Hermanshuis. Dus mensen die zelf kanker hebben. Ik heb kanker en ik ben een van de gasten en loop dus ook mee rondjes. En we lopen met om de beurt, zo in de estafette vorm. Dus iedereen heeft een uurtje. En ik vul samen met Brigitte, dat is mijn vrouw, lopen wij met z'n tweeën en vullen wij nu dit uurtje. En bomen en het weg en dansen op de muziek bijvoorbeeld. We hebben net een rondje gedanst. Want ja, het was mooie muziek. Ja. Dus dan dans je maar de wereld door, hè?
2: Mm-hmm. Ja, want u heeft kanker, zei u. Ja. Welke vorm?
1: Alvleesklierkanker. En dat is een vorm die meestal heel kort is. Ik heb mazzel. Ik heb een vorm die wat langer is. En ik heb nu 3 jaar alvleesklierkanker. En ben dus ook al zo'n jaar of 2 betrokken bij het Toon Hermanshuis. Om daar gewoon wat ondersteuning te krijgen. Ik merk dat het goed is om met lotgenoten te praten. En daar te delen. En ook gewoon eens een kop koffie te drinken. En nou ja, het leuke, het goede is dat als je gaandeweg de rit merkt dat je ook in je proces wat verandert, dat zij dat ook meekrijgen. Ze beginnen je toch te kennen. Dus van de week zei ook iemand van, wat ben je toch hees? Ze zei, ja, nieuwe medicijnen, dus dan moeten we weer kijken. Dus je merkt dat er een vorm van meeleven is. En daar kun je zelf kiezen. Ik heb ook een periode gehad dat ik niet ben gegaan. Ik dacht, dit is me te zwaar, het is allemaal te veel. Al die andere mensen met kanker, schijt eruit. Ik heb genoeg van mezelf. Maar dan zo hier zijn en zo met z'n allen lopen, vind ik toch wel heel mooi. Dat geeft toch wel een goed gevoel.
2: Want u bent nog niet genezen.
1: Nee, ik genees ook niet meer.
2: Niet meer?
1: Nee, ik ga hier aan dood. Dus dit is, onherroepelijk. En zolang ik heb, loop ik maar. Hè?
2: Ja.
1: Ik hoop niet vandaag, want ik moet nog 24 uur volmaken. Dus,
2: Ja, hoe voelde u toen u dat nieuws hoorde? Want dat lijkt me best een impact te hebben.
1: Ja, dat is heel raar. In eerste instantie was het dat ik de gewone vorm van alvleesklierkanker had. En daar ben je binnen een paar maanden dood. Dus dat was het eerste bericht. En dat sloeg in als een bom. We zijn met de hele familie bij elkaar gaan zitten. En maar huilen en maar zoeken van wat gaan we doen. En toen bleek gaandeweg de rit dat het proces langer zou duren. Omdat mijn vorm van kanker een langzame vorm is. En dan is het weer opnieuw zoeken. Hoe ga je het dan doen? Want het klinkt mooi. Oké, je hebt geen 5 maanden, maar je hebt 5 jaar. Ja, hoe dan? Wat ga je doen dan? Wat zou jij doen?
2: Ja, wat vindt u leuk? Wat staat er nog allemaal op de planning voor u?
1: Niks.
2: Niks?
1: Nee. Waarom zou je iets op de planning zetten? Ik hoef niet iets speciaals te doen. Het gekke is dat als... Maar dat geldt voor mij, hè? Ik heb geen bucketlist. Ik heb niet gedacht van ik moet nog naar hier of ik moet nog daarheen. Mijn wereld wordt in die zin dat ik kleiner... Dat klinkt heel gek, maar... Ik ben toch veel meer bezig met genieten van wat er gebeurt. Toekomst, dingen plannen, is heel ver weg voor mij. Ik kan niet zeggen of ik over 1 jaar er nog ben. Dus hoe zou ik een reis gaan plannen naar Nieuw-Zeeland? Ik heb er geen haar om over die er aan denken, want ik weet niet eens of ik er ben. Dus mijn leven wordt eigenlijk heel erg bepaald door het nu. En daar het genieten van. Daarvan in leven, wat doe je dan? Ja, hoe vul je dan je dag? Hoe doe je dat dan? Ja. Dat is elke dag gewoon weer een proberen.
2: Ja, en vannacht, dan is het donker, dan is het stil. Dan ga je ook, mensen gaan dan malen in hun hoofd, gaan denken.
1: Ja.
2: Wat komt er dan bij u naar boven?
1: Nou, niet veel anders denk dan andere nachten dat ik er ligt te malen. Ja, dat is een moeilijke vraag. Van hoe ga je... Hoe pak je het leven aan? Hoe ga ik het doen? Hoe gaan we het doen? Het is nooit een proces alleen. Er staat hier op mijn shirt nu 24 uur samen tegen kanker. We hebben zelf allebei op onze website gezet 24 uur, 24x7, leven met kanker. Hoe ga je dat doen? En dat is steeds wat ik ook zit te malen van hoe zal het gaan? Wat ga ik doen? Waarom zou ik me druk maken over wat er misschien gaat komen? Hoe kan ik rust vinden nu om rustig te gaan slapen en te gaan genieten ook dat het goed is, dat het leven ook goed is.
2: Ja, en wat vindt u dan van het feit, want er lopen 200 mensen mee. Wat vindt u van het feit dat zij meelopen voor het onderzoek van de ziekte die u heeft?
1: Dat vind ik heel sterk. Ik vind dat heel sterk, een heel krachtig signaal. Dat mensen, geraakt door hun omgeving, door mensen in hun omgeving, of van henzelf of van hun omgeving, meelopen, hun energie geven om geld op te halen voor onderzoek, voor begeleiding van mensen. In die zin, hoe stom het ook mag klinken, ben ik een gezegend mens dat ik kanker heb. Hoe gek het ook mag klinken, als je kijkt naar de ziekte, bijvoorbeeld COPD, longziekte, daar wordt veel minder voor georganiseerd voor mensen, hoewel die ook een leven hebben wat door lijden steeds minder wordt. Als je kijkt hoeveel er georganiseerd wordt voor mensen met kanker, dat is heel veel. Dat is mazzel die ik heb. En daar ben ik blij om. En dat is goed, maar dat is ook wel een zegen. In die zin zie ik hoe mensen dat doen. En ik zie hun gedrevenheid. Dat doet zoveel. Daar loop ik nog een rondje voor. Ook al weet ik dat ik eigenlijk te moe ben.
2: Ja. En heeft u fysieke pijn door uw ziekte?
1: Ja, ik ben hees. Ik heb veel pijnklachten op dit moment. Maar daar heb ik medicatie voor. Daar komt een deel van die heesheid vandaan. Dus ik heb last van mijn lever. Ik heb de uitzaaiingen. Dus die zit in de weg. Mijn energieniveau neemt behoorlijk af. Dus ja, ik heb wel fysieke klachten. Ja. Ja.
2: Bent u bang voor de dood?
1: Ja en nee. Ja, ik wil niet dood. Ik bedoel, leven is leuk.
2: Ja.
1: Ik weet niet, zou jij dood willen gaan?
2: Ik denk dat niemand dood wil gaan.
1: Nee, ik wil ook niet dood gaan. Maar het leven is wel zo. Dat gaat wel door. Ik bedoel, ik weet dat ik heb mijn graf al geregeld. En ik weet, ik word een keer weer terug in moeder aarde. Mijn energie gaat weer in moeder aarde. En het is ook goed. Uiteindelijk zijn wij als mensen ook maar een vonk in het heelal, in de tijd. Over 100 jaar praat geen hond meer over jouw radioprogramma, over mijn lopen, over mijn kanker. Niemand meer. En dat is ook niet erg, want het leven gaat door. En de kracht van het leven, dat we de goede energie door kunnen geven. De energie dat je samenleeft met elkaar. Hoe je ook bent, als je die energie kunt doorgeven, wordt het leven alleen maar mooier. En ik denk dat we dat gewoon moeten blijven doen. Dat is doorleven.
2: Ja, we moeten een beetje positief eindigen.
1: Oh, hoe doen we?
2: Ja, ja. ik wens u nog heel veel succes.
1: Dank je wel.
2: U moet nog wel leven, denk ik. En ook heel veel sterkte.
1: Dank je wel. Nou, je gaat zeker doen. En jij succes met je radioprogramma.
2: Ja,
1: en vanavond loop je nog maar een rondje.
2: Ja, dank je wel.
1: Alsjeblieft.

Perry en de Pacemakers, You Never Walk Alone op Connect. Kijk op de samenleving. Nou, dat deden de mensen ook die meededen met de 24-uursmarathon Samen tegen Kanker dit weekend in het Horstelpark in Duiven. Meer dan 40.000 euro is opgehaald voor kankeronderzoek en voor inloophuizen voor mensen die te maken hebben met kanker. Het Toon Hermanshuis in Arnhem en het Braamhuis in Zevenaar. Het was een bijdrage van Tijn Tiedenken die sprak met Richard. Als gasten van de week kijken we daar nog even op terug. Hadden we Nadine van Waard, Marie-José van der Velde en Angelique Moti. Nadine is van de stichting Lezen en Schrijven, Marie-José van Liemers Kunstwerk en Angelique is taalambassadeur en ervaringsdeskundige. Met hen had ik het over de Week van Lezen en Schrijven. Die was vorige week en vandaag en morgen ook nog. En met Angelique had ik het onder meer over haar werk als taalambassadeur en waarom zij het belangrijk vindt om anderen met laaggeletterdheid te helpen. Zij weet hoe het is om dat te zijn. We gaan door naar het nieuws van 8 uur. Nou, wat gaan we daarna doen? We hebben de kijk op de nieuwe samenleving van Mariette Wiegerink. Die is haar auto weer ingestapt op pad naar de locatie. En zij praat met Melanie Hegeman van Zelfregiecentrum Zevenaar. Heel graag tot zo, naar 8 uur.

0: Vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
3: Dit is Connect. Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving.
1: Goedenavond en van harte welkom terug. Het is inmiddels ruim 10 over 8. Nee, 5 over 8. Zo laat is het nou ook wel weer niet. Wat gaan we doen in het tweede uur Kijk op de Samenleving? Zo dadelijk kunt u een nieuwe kijk op de nieuwe samenleving horen, waarin Mariette Wiegink weer de boer op gaat. En deze keer is ze te gast bij Melanie Hegeman van het Zelfregiecentrum. En dat kent u misschien nog onder de naam Herstelacademie, maar ze krijgen een andere naam. U kent het zelfs misschien nog onder de naam Zevenaardig, maar zij onderscheiden zich daarvan. En mevrouw Hegeman zal het allemaal strakjes Mariette gaan uitleggen hoe het in zijn werk gaat. We hebben een stukje cabaret voor u van Micha Wertheim. Naar aanleiding van de week voor lezen en schrijven doet Micha heel erg interessant over het lezen van boeken. En we hebben de infotheek met de berichten hier uit deze wijde omgeving. Maar we gaan natuurlijk eerst luisteren naar muziek. En dit is Royal Otis met haar Who's Your Boyfriend?

0: kijk op de nieuwe samenleving. Vandaag is Mariette Wiegerink in gesprek met...
1: Melanie Hegeman van Zevenaardig. We zitten in het gebouw van Zevenaardig natuurlijk. En ik heb gehoord dat er allerlei nieuwe ontwikkelingen zijn. En aangezien de laatste keer dat ik hier was, was in 2021. Dan had ik een gesprek met Dick en 2020 met Ellen. Dus het is hoog tijd, zou ik zeggen. Dus Melanie, ga van start, want jij hebt allerlei nieuws te melden, volgens mij.
2: Nou ja, dat klopt. Vorig jaar zijn we binnen Zevenaardig Herstelacademie Zevenaardig gestart.
1: Ja.
2: Dat is een laagdrempelig steunpunt voor mensen met psychische kwetsbaarheid en mentale struggles.
1: Ja.
2: En dat was een opdracht van de gemeente Zevenaar die wij kregen.
1: Nou.
2: Met beide handen aangepakt.
1: Nou. Ja. Wat bijzonder, want meestal is het steunen gaat vaak, nou ook niet altijd vaak, over het in de materiële zin. Maar dit is dus ook in de psychologische zin.
2: Ja, dit is mentale gezondheid.
1: Ja, en hoe belangrijk, vind ik, hè? Hoe belangrijk is dat niet? Ik bedoel, dat is, nou, natuurlijk is het financiële basis ook heel belangrijk, hè? Want zonder dat kan je wel heel sterk en stevig zijn en nog niks beginnen.
2: Ja, precies.
1: Maar goed, ja, nu ben ik aan het woord en nu jij eerst.
2: Wat wil je weten, Marjet?
1: Nou, ik wil van die herstelacademie, dat is heel intrigerend.
2: Ja, nou, herstelacademie is dus een laagdrempelig steunpunt.
1: Ja?
2: Mensen kunnen hier terecht zonder indicatie.
1: Ah.
2: Dus je hebt, waar je bij Zevenaardig dagbesteding activerend werk een WLZ, WMO-indicatie nodig hebt, heb je bij de Herstelacademie. En dat niet nodig.
1: Yeah.
2: En moet ik gelijk even zeggen, want we hebben het nu over Herstelacademie Zevenaardig. Zo zijn wij vorig jaar gestart onder die naam.
1: Yeah.
2: In het gebouw van Zevenaardig. Maar we krijgen nu een eigen locatie. We zijn gegroeid. We gaan naar het centrum van Zevenaar.
1: Ja.
2: En we gaan verder onder de naam Zelfregiecentrum Zevenaar.
1: Maar vertel even dan over de aanloop. Want dat is kennelijk zo succesvol geweest dat de gemeente enzovoort enzovoort.
2: Ja, we zijn vorig jaar gestart vanuit een opdracht van de gemeente inderdaad.
1: Ja.
2: Omdat wachtlijsten in de GGZ lopen de spuigaten uit. Mensen staan soms 2,5 jaar op een wachtlijst voordat er hulp komt.
1: Uh-huh.
2: En als je in de tussentijd niets doet, ja, verandert er niks.
1: Nee.
2: En dus... Ja, dit is echt ook een soort voorliggende voorziening. Mensen kunnen hier al terecht als ze mentaal vastlopen.
1: Ja. Ja.
2: We hebben allerlei activiteiten waar mensen aan deel kunnen nemen. Hè. Soms is het gewoon ook al dat mensen eenzaam zijn, sociaal contact misten.
1: Ja.
2: En dan kom je hier in een groep en dan zie je dat je eigenlijk niet de enige bent die... mentaal. Ja.
1: Maar hier bedoel je straks ook in dat gebouw in het centrum.
2: In dat gebouw in het centrum, ja.
1: Maar wie beoordeelt dan bijvoorbeeld in welke groep je het beste thuis hoort? Of waar je...
2: Nou, mensen kunnen bij ons gewoon binnenkomen lopen. We hebben nu een aantal vaste activiteiten in de week. Op maandag hebben we bijvoorbeeld een wandelgroep.
1: Ja.
2: Gewoon lekker met elkaar in de buitenlucht bij de Bruilie wandelen. En samen het gesprek aangaan. Dan worden dingen gedeeld. Waar loop jij tegenaan?
1: Met begeleiding?
2: Er loopt altijd een vrijwillige kartrekker. We werken met kartrekkers.
1: Kartrekkers.
2: Ja. En het zijn mensen die zelf ervaringskennis hebben.
1: Ja,
2: die hebben zelf wat meegemaakt.
1: Ja.
2: Die weten hoe het werkt. Die weten hoe het is. Maar zijn zelf in hun eigen herstelproces zover dat ze in staat zijn om anderen te helpen.
1: Ja, ja.
2: En we zijn geen therapeut. We zijn geen behandelaar.
1: Nee. Dat vooral niet.
2: Ja, het is echt vanuit die gelijkwaardigheid dat wij mensen
1: Maar wat ik wel kan voorstellen, dat is dat ook niet iedereen geschikt is om een ander te begeleiden of de weg te wijzen tussen aanhalingstekens. Niet iedereen heeft daar de goede capaciteiten voor, lijkt mij.
2: Het werkt bij ons dus wel anders. We werken wel echt vanuit die ervaringskennis.
1: Ja.
2: Dus je moet wel iets meegemaakt hebben. En daarnaast moet je natuurlijk in staat zijn om...
1: Die twee
2: aspecten
1: dan.
2: Die kennis inderdaad in staat te zijn om... je in te zetten voor een ander. Hm. En we hebben nu zo dat we zijn gestart met een aantal kaarttrekkers. We willen verder groeien. En het mooiste is als mensen bij ons binnenkomen als deelnemer. Zelf deel gaan nemen aan onze groepen. Ja. Kijken hoe het werkt. Wij leren elkaar kennen. Ja. En dan dat je op een gegeven moment denkt van ik ben zo ver. Ik wil me nu zelf inzetten.
1: Ja.
2: Voor een activiteit of op de achtergrond. Dat kan ook.
1: Ja. Ja. En hoe heeft de gemeente daar zo voldoende inzicht in gekregen dat ze dachten van kom, we stellen een ruimte beschikbaar?
2: Nou ja, het is een landelijk trend op dit moment. Hè? Oh. Want er moet gewoon iets gebeuren in de GGZ. En, dus alle, de overheid moet daar iets in gaan doen.
1: Ja, ondernemen.
2: Precies. Dus daarom zijn ze hier gekomen bij ons. En wij zijn daarop ingesprongen. Ja. En je ziet het meer in het land. In Duiven hebben ze ook een herstelcommunity. Ja. In Montferland. Oh, ja, eigenlijk overal eigenlijk wel. Daar werken wij ook wel veel mee samen.
1: En op welk gebied werk je dan samen bijvoorbeeld?
2: We hebben in de Week van de Mentale Gezondheid, dat is altijd de eerste week van juni, is er een landelijke week voor mentale gezondheid. Hebben we hier in de Liemers, met de Liemerse gemeente, met de herstelcommunities die daar zitten, samen een programma gemaakt, zodat we elke dag in de Liemers in een van de plaatsen iets te doen was.
1: Oh, oké.
2: Dan vergroot je gewoon het gebied en versterk je elkaar gewoon.
1: Oh, dat al. Ja. Ja. En kun je al iets zeggen over de interesse die er is bij mensen met mentale problemen? Laat ik het maar even grof zeggen.
2: We zijn nu heel hard aan het werk om zichtbaar te worden en te laten zien dat we er zijn.
1: Maar was er al niet ook iets hier dan in huis, bij Zevenaardig?
2: Bij Zevenaardig heb je een WLZ of een WMO-indicatie.
1: Precies. Ja. Maar goed, dat verspreidt zich misschien van daaruit wel over enzovoort?
2: Nou, dat is wel een andere groep. Dat is een andere doelgroep.
1: Want
2: ik zeg, bij ons kun je deelnemen, kost je niks.
1: Nee,
2: je hebt geen indicatie nodig. Ja. Ja. Je huisarts hoef je niet te verwijzen in die zin. Je mag gewoon meedoen.
1: Maar ik kan me voorstellen dat mensen die hier komen en zijn en behandeld worden met een indicatie, dat die ook denken, oh, zo'n wandelgroep lijkt me wel leuk, ga ik ook doen.
2: Soms kan daar een overlap in zitten, inderdaad. Sommige mensen hebben natuurlijk hier ook hebben een WMO-indicatie en nemen deel aan het activerend werk of een zinvolle dagbesteding bij Zevenaardig. Mm. Maar vinden het daarnaast ook wel fijn om bij bijvoorbeeld een ADHD-groep aan te sluiten. We hebben ook een ADHD-praatgroep, we hebben ook veel lotgenoten. Contact.
1: Ja, noem eens even op wat voor groepen. Ja. Jullie zijn nog niet begonnen daar, geloof ik.
2: Nee, maar we draaien hier al wel een jaar. We hebben hier op maandag dus de wandelgroep.
1: Ja.
2: Op dinsdag is er een ADHD-praatgroep. Dat zijn mensen die een diagnose ADHD, ADD hebben of zich herkennen. Ik bedoel, hoeven niet per se een diagnose te hebben. Die komen samen en praten over allerlei dingen waar zij in het leven tegenaan lopen. En soms ook niet, dan wordt gewoon een spelletje gedaan.
1: Oké, ook goed. Ja.
2: Ook voor de ontspanning. Ja. Hè? En op vrijdag hebben we een inloopmiddag. Dat is altijd een vrije inloop met een activiteit. En die activiteit kan van alles zijn.
1: Oh, okay.
2: Dat kan een creatieve activiteit zijn. Dat kan ook op een spelvorm zijn. Hmm. Met verschillende onderwerpen. Eigenlijk is dit daar altijd wel een werkvorm met iets op persoonlijke ontwikkeling. Dat je wel op je... Ja, we gaan ook zelf regiecentrum heten. Omdat we wel vinden dat je eigen regie...
1: Precies. Dat betekent dus ook eigen inbreng.
2: Zeker. Ja, want wij, ik heb allerlei ideeën. En zeker voor het nieuwe pand.
1: Ja.
2: Want we gaan daar 4 dagen in de week open zijn.
1: Ah.
2: Dus 4 dagen inloop. Dat we echt wel ruimer, nog laagdrempeliger aanwezig zijn.
1: En wat voor spannende ideeën heb jij?
2: Nou ja, ik zou heel graag allerlei andere groepen nog wel willen starten.
1: Ja, dat begrijp
2: contact.
1: Ik.
2: Maar bij herstelwerk is het wel zo dat we werken vanuit de vraag. Dus er moet ergens behoefte aan zijn. Je kunt je bij ons... Hebben wij iets nog niet en je hebt ergens behoefte aan. Dan kun je... Bij
1: maar
2: mij komen.
1: Mensen moeten wel weten dat dat mogelijk is.
2: Precies, ja. Ja.
1: Dat is dat dan. Is, en hoe breng je dat over het voetlicht?
2: Nou ja, we hebben nu gelukkig deze maand, of deze week, heeft de gemeente Zevenaar een campagne gestart om ons onder de aandacht te brengen.
1: Oh, mooi.
2: In heel Zevenaar, in de gemeente Zevenaar vind je nu posters in de
1: aanbieding. Oh, zelfs posters?
2: Met onze naam daarop.
1: Ja.
2: Zelfs op de website zag ik.
1: Nou, en blijft de Zevenaardig heten?
2: Nee, Zelfvergiecentrum Zevenaar.
1: Oh, hier heb je het al. Ja, ja, ja, ja, dat is het dan. Ja,
2: ja, ja. We gaan in die zin los.
1: Ja. Ja, ja. Ja, ik zou bijna zelf aardig kunnen eten.
2: Ja, nou dat vind ik een leuke.
1: Ja, precies.
2: En die ga ik onthouden.
1: Oké. Maar goed, er zit geen ding recht op, hoor. Op het,
2: Nee,
1: die hebben we er niet op. Nee.
2: Ja, nee, we hebben voor zelf een regiecentrum gekozen, omdat we denken dat dat de lading het best dekt.
1: Ja, belangrijk.
2: En dan locatie Zevenaar gewoon.
1: Ja. En waar makkelijk is die locatie? Dan ben ik natuurlijk ook al.
2: Ja, dat is midden in het centrum. Arnhemseweg 5A.
1: Hmm,
2: En voorheen het pand waar Totaalgemak gezeten heeft.
1: Oh.
2: Ik denk de meeste mensen wel bekend.
1: Ja, mij niet. Maar dat maakt mij niet uit, want ik zoek het niet. Maar oké.
2: Okay. Ja. Je bent altijd welkom.
1: Ja, voor mijzelf regie. Ja, precies. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Maar wanneer verwacht je dat jullie daar kunnen gaan starten?
2: Nou, we hebben vorige week de sleutel gekregen.
1: Dat
2: zijn
1: al?
2: Ja, we zijn nu aan het klussen nog. Er wordt nog wat verbouwd. En eind van de week beginnen wij zelf met klussen daar.
1: Ja.
2: En dat gaan we ook doen met onze deelnemers en onze vrijwilligers. Zodat het ook door iedereen, met iedereen en van ons samen wordt.
1: Het is ook een manier om samen te iets ondernemen, te doen, te ervaren enzovoort, denk ik. Allemaal.
2: Ja, maar bij ons staat samen is gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Hoe belangrijk is dat niet? Ja. Maar werkt het dan ook zo dat je aan de deelnemers de ruimte geeft om bijvoorbeeld na afloop, dezelfde dag, volgende week, te bespreken de dingen waar ze tegenaan gelopen zijn?
2: Ja, het kan altijd. Je gaat deelnemen aan een activiteit of in de groep.
1: Ja.
2: Daar kun je altijd dingen bespreekbaar maken.
1: Ja, maar dat doe je natuurlijk niet ter plekke als je aan het klussen bent, aan timmeren.
2: Nee, met klussen dan niet inderdaad. Maar als we dadelijk daar zitten en we draaien daar, bedoel, we zijn ook altijd aanwezig met ons team.
1: Ja.
2: We zijn altijd, altijd beschikbaar.
1: Heb je dan een soort spreekuur ook nog zo?
2: Met de inloop hebben wij. Inderdaad, kun je binnenkomen en kun je een één-op-één gesprek krijgen.
1: Ja, ja, ja.
2: We voeren ook kompasgesprekken. Hmm. Voor mensen die echt nieuw binnenkomen. Maar ook als je bij ons al binnen bent. Dat je zegt, goh, ik wil eigenlijk een één-op-één gesprek. Een kompasgesprek. Ik wil eens even weten waar ik sta.
1: Ja,
2: En wat kan ik hier allemaal doen?
1: Ja.
2: En waar wil ik eigenlijk naartoe groeien?
1: Ja. Dus dat is maar cool. Mensen kunnen dus wel jullie hulp inroepen. Als ze tegen iets aanlopen,
2: zeker.
1: Weet je wel.
2: Zeker.
1: En dan zeggen van, goh, ik wil daar even over hebben, kan dat.
2: Zeker, want het grootste gedeelte van ons werk is ook gewoon er zijn.
1: Ja.
2: Luisterend oor bieden.
1: Ja. Betekent therapeuten in dienst?
2: Nee, want we hebben geen. Alles draait hier op peer support. Dus vanuit die ervaringskennis. We zijn geen behandelaar-therapeut.
1: Nee.
2: En we hebben dus ook die verhouding niet met professioneel-cliënt. Het is allemaal op basis van gelijkwaardigheid. En dat maakt het eigenlijk zo heel bijzonder. En heel prettig voor heel veel mensen.
1: Ja.
2: Want heel veel mensen hebben al heel veel behandeling gehad, zeg maar. En dan zit je altijd in die verhouding.
1: Ja.
2: En bij ons is dat niet.
1: Ja.
2: Nee.
1: Maar dan denk ik wel aan, er moet wel vertrouwen zijn in dat een ander je kan helpen.
2: Ja.
1: Of dat een ander je een goede suggestie kan geven of inzicht
2: kan. Maar dat zit dus in die ervaringskennis.
1: Ja.
2: We werken ook met ervaringsdeskundigen.
1: Ja. Okay.
2: Dat zijn dus mensen die ook opgeleid zijn, de opleiding ervaringsdeskundigheid gedaan hebben.
1: Dat wel. Dus zoiets bestaat. Dus.
2: Dus die hebben de ervaringskennis. Die hebben hun kennis omgezet in de opleiding.
1: Ja.
2: En kunnen dus van daaruit ook.
1: Ja,
2: we doen niet zomaar wat natuurlijk.
1: En mensen
2: kunnen elkaar natuurlijk ook wel gewoon echt heel goed onder. Maar daar gaat het ook om, dat men elkaar ook ondersteunt.
1: Nou, belangrijk is dat niet.
2: Ja, en wat ik veel terughoor is dat zien en gehoord worden is gewoon heel erg belangrijk.
1: Oké, leuk.
2: De erkenning en de herkenning bij elkaar. Dat is echt heel erg helpend.
1: Eigenlijk dat
2: soort
1: hele basale dingen.
2: Precies.
1: Ja, grappig, hè?
2: Ja, een beetje naar elkaar omkijken en elkaar horen en zien.
1: Ja,
2: dat is echt,
1: precies.
2: Dat maakt een groot verschil en wordt heel vaak onderschat.
1: Ja, mooi. Ja. Nou, dus over een paar maanden gaan jullie van daaruit starten.
3: Maar ik, ja, ja. Wanneer precies weten we nu nog niet.
1: Als het
3: klussen klaar is, inderdaad. Ja. Ja. Maar ik denk dat we eigenlijk vrij snel daar van start zullen gaan. Ja. Omdat het hoeft niet perfect te zijn daar. Voordat we beginnen.
1: Welk mens is wel perfect? Ja, ja. Dus moet het gebouw dan wel perfect zijn?
3: Ja, precies.
1: Zoiets zeggen we dan maar. Hè?
3: Ja. Ja. Ja.
1: Nou, hartstikke bedankt. En ik ben heel benieuwd naar het vervolg. Ja, jij ook natuurlijk, maar ik ook.
3: Kom gerust nog een keer langs mijn
1: Ja, precies.

0: Hij weet het al helemaal, mama, sleutels kwijt. Ja, mama, sleutels weer kwijt. Nou ja, dat vindt hij helemaal mooi. Dat is een heel ritueel. Overal kijken waar ik net ook gekeken heb, weet je wel. En dan, ja. En dan kom je er na een half uur achter dat hij bijvoorbeeld die sleutels in zijn eigen jaszakje heeft gestoken.
1: Kijk op de samenleving. Cabaret.
2: Ja, dat was Brigitte Kaandorp natuurlijk, die haar leven toch altijd zo enorm in de hand heeft. Maar niet heus. We gaan in het cabaret, als het even kan, altijd even met een klein knipoogje kijken naar de gast van de week. En vandaag ging dat over de week voor lezen en schrijven. En lezen is natuurlijk een heel ding. En mensen kunnen daar soms ook heel interessant over doen. Met een moeilijke bril op hun neus. En dan vertellen over alle mogelijke literatuur die ze wel of niet hebben gelezen. En die dat in hun boekenkast staat. En zo ook Micha Wertheim.
3: Mijn vrienden, joh, ik weet niet hoe ze zouden reageren als ik op een feestje ben. Ik ben alleen maar bezig een soort verhaal in stand te houden. Van dat zij denken wat ik ben en dat ik daaraan voldoe. Ik ben al helemaal niet meer met hun aan het functioneren. Voorbeeld. Ben ik op een feestje, gaat het over boeken. En dan zegt iemand opeens tegen mij, Micha, wat vond jij eigenlijk van Joe Speedboat? En denk ik, ja, als ik nu zeg, dat heb ik niet gelezen, dat komt niet heel intelligent over. Ik wil ook niet liegen, dus dan hoor ik mezelf zeggen, nou, ik lees eigenlijk geen Nederlandse literatuur meer. Dat klinkt een stuk intelligenter. En dan zie je ook meteen de helft van de groep denken, oh ja, Nederlandse literatuur. Dan zeg ik, ja, Nederlandse literatuur, een beetje contradictio in terminis, toch? Nederlandse literatuur. Op dat moment is de helft van het groepje waar je mee staat te praten al zo onder de indruk van Micha, die de wereldliteratuur zegt te lezen, heb ik niet letterlijk gezegd, maar dat denken ze, dat zij niet meer twijfelen aan, zou ik maar zeggen, wat ze al wisten, namelijk dat ik briljant ben. Die andere groep, die is dus, dat is een heel ander verhaal, want die gaan gewoon door met mij over Amerikaanse, over Engelse schrijvers, die vinden dat leuk, dan gaan ze daarover praten. Want dat lezen zij ook. Nou lees ik altijd de boekenbijlagen van de krant, dus ik weet wel een beetje wat er speelt. Dus ik kan over ieder boek wel iets zeggen wat klinkt alsof ik er wat van weet. Ik heb bijvoorbeeld de Booker Prize, die is als die dan uitgeloot is, en ik hoor de naam van diegene die hem gewonnen heeft, en zeg ik, ja, die heeft de Booker Prize gewonnen, hè? Ja, ja. Vond ik ten onrechte. Ja, stonden andere boeken op de shortlist die ik het meer had gegund dit jaar. En langzaam zie je mensen denken, shit, hij heeft gewoon de hele shortlist gelezen. En dan ga ik daar overheen en zeg ik vind haar wel goed. Ze heeft een aantal boeken geschreven die ik prachtig vind, maar dit boek vind ik niet het meesterwerk. Op dat moment zie je iedereen denken, shit. En wij lezen gewoon te weinig. Wij kijken televisie terwijl Micha gewoon 2 romans per dag erdoor jaagt. Op nog weer een kleine groepje, laat ik zeggen, 4 man na, die dan met mij beginnen te babbelen over inderdaad nog meer. En dan vragen ze aan mij van, heb je nog een tip? En zeg ik, je moet de jonge Aziatische schrijvers in de gaten houden. Grote tip. Dan nog, in mijn vriendenkring zijn er altijd wel een stuk of 3 die zelfs daar niet van ophouden. Die gewoon doorgaan, die dat leuk vinden. Die denken, ja, jonge Aziatische schrijvers, want dat lezen ze ook allemaal. En dan, nou, dat wordt steeds moeilijker. Bijvoorbeeld, dan krijg je zo'n moment dat iemand tegen mij over Murakami begint. Daar heb ik nooit iets van gelezen. Maar dan zeg ik, heb ik gemerkt dat je dat best wel kan doen met een schrijver die niet gelezen hebt. Dan zeg ik, oh, die Murakami vind ik een beetje een dilettant. Nou weet ik niet precies wat een dilettant is. Maar als je een schrijver een dilettant noemt tegenover iemand anders, dan zijn er eigenlijk maar 2 mogelijke reacties. Of diegene weet ook niet wat een dilettant is. En die zal dan reageren van een dilettant. Ja, nee, dat vind ik ook. Hè. Ophouden met de discussie. Of diegene heeft wel degelijk Murakami gelezen. En die zegt dan, dilettant. Nou, dat is nogal een mening. Maar ik geloof dat ik snap wat je bedoelt. Nou, ook goed. Dus op dat moment sta ik als het ware nog steeds op het hele dunne ijs, zou ik maar zeggen, van de poses die ik aanneem. Maar dan komt het onvermijdelijke moment van, Micha, waar ben je nu mee bezig? En dan zeg ik, Kumiko Shinichi. Ja, is helaas nog niet in het Nederlands vertaald. Kumiko Shinichi is een jonge Japanse schrijver van 28... die zich in zijn werk afzet tegen de strakke hiërarchische cultuur die Japan als het ware al jaren in een wurggreep houdt. Dat staat op de Wikipedia-pagina, dus dat zal heus wel waar zijn. Volgende vraag die ik dan krijg, van, goh, waar gaat dat boek over? Dus ik vat dat boek dan kort samen, althans ik herhaal de samenvatting die ik uit mijn hoofd geleerd heb door op de Wikipedia-pagina te kijken. En op dat moment sta ik echt met lege handen. Nog één vraag en mijn hele kaartenhuis stort in en ik ben ontmaskerd. Maar dan richt ik mij tot die hele andere groep van mensen die al heel lang helemaal onzeker naar ons staan te kijken. En dan kijk ik naar die laatste twee mensen en dan zeg ik... Sorry, maar zullen we nou ophouden met dat gepapapa over literatuur? Laten we het over het Nederlands elftal hebben. En dan ben ik nog een getapte jongen ook.

0: Christopher Cross in Connect op Connect in Kijk op de Samenleving en Ride Like the Wind. Het is bijna 9:15.
1: Kijk op de Samenleving Infotheek.
0: Met de berichtjes uit Midden-Gelderland. Kunstwerken De Liemers organiseert deze zaterdag 19 september in de Cultuurfabriek in Zevenaar een BookTok festival. BookTok begon ooit op TikTok en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Dat boekenlijsten beïnvloedt, auteurs onder de aandacht brengt en duizenden lezers met elkaar verbindt. Het evenement is voor iedereen die graag leest. Er staan onder meer interviews, workshops en boekentips op het programma. Ook zijn er verschillende boekenkraampjes. Kunstwerk wil met het BookTok Festival laten zien dat lezen springlevend is en dat een boek mensen kan samenbrengen, zowel offline als online. Kunstwerk heeft verschillende bekende auteurs, populaire BookTok-makers en andere professionals uit de boekenwereld uitgenodigd. En hun namen staan op de website liemerskunstwerk.nl/booktok.
2: Het Lalique Museum in Doesburg is een van de 8 culturele instellingen die een flinke lening van het Cultuurfonds heeft ontvangen. Het fonds is bedoeld om cultuur en natuur te versterken. En het heeft het museum €700.000 geleend tegen een geringe rente. Het Lalique Museum in Doesburg is een kunstmuseum en is gewijd aan de Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique. Het museum heeft een grote vaste collectie van zijn sieraden, luxe glaswerk en decoratieve objecten. En naast die vaste collectie zijn er wisselende exposities te zien, zoals op dit moment nog tot in oktober overigens de tentoonstelling over Marc Chagall. Het museum is gevestigd in een aantal historische panden in de binnenstad van Doesburg. Santino Melsen, hij is de voorzitter van het museum, is erg blij met de lening en die gebruikt wordt voor de verbouwing.
0: Henks Pluktuin in Oosterbeek start aanstaande vrijdag 18 september een serie bijeenkomsten over klimaat, gedrag en verandering. Deze zogenoemde groene gesprekken horen bij het herfstprogramma van Henks Pluktuin, met onder meer workshops over eetbare bloemen en bloemschikken. Initiatiefnemer Marieke Smit vertelt over klimaatcommunicatie, klimaatpsychologie en filosofie. Aansluitend gaan deelnemers met elkaar in gesprek over vragen rond onder meer klimaatverandering. Vanwege de intensiteit van de gesprekken, het is al laat, is er plek voor 6 personen. Een tweede serie staat gepland voor november. Meer info op de site henkspluktuin.com en de tuin vindt u aan het Kerkpad 2 in Oosterbeek.
2: Dan is er een herfstmarkt, Beleef de Bredelaar in Elst, aanstaande zaterdag in het Park Bredelaar. Van 10 tot 5 uur staan er dan tientallen kraampjes in het park met bloemen, streekproducten, kunst, curiosa en ook ambachtelijke producten. En ook geven enkele ambachtslieden een demonstratie, onder andere een palingroker en een houtbewerker. Er is een overdekte food court met pizza's uit de houtoven, een barbecue met vlees van de Bredelaar en koffie. En kinderen kunnen pompoenen uitsnijden, tekenen en schilderen. OTC De Ewijkse Brug komt met een oldtimer tractoren. Park Bredelaar heeft ook een onbemande streekwinkel in een gekoelde productwand en daar kunt u vlees, kaas, ijs, aardappels en zuivelproducten scoren.
0: De Nationale Vredesweek wordt dit jaar georganiseerd van 19 tot en met 27 september. In het hele land worden rond het thema Niets doen is geen optie honderden activiteiten georganiseerd. De Vredesweek Arnhem staat dit jaar in het teken van ontmoeting, verbinding en vrede dicht bij huis. De Alevitische Vereniging Arnhem houdt zondagmiddag 20 september een vredesmaaltijd. En Joris Verkammer, schrijver van het boek Geloof in Vrede, geeft maandag 21 september in de avond een vredeslezing in de Waalse Kerk in Arnhem.

Dat was een nummer van George Harrison uit 1973. Laat u dat even op u inwerken. Give me love, give me peace on earth. Het is inmiddels dus dik 50 jaar later en nog steeds geen vrede op deze wereld. En u kent allemaal natuurlijk de brandhaarden van dit moment. En vandaar dat zo'n vredesweek eigenlijk heel hard nodig is. En Tristan vertelde net iets over alle activiteiten in Arnhem. En er is zelfs die hele week een vredesambassade. En dat is aan inloophuis Sint Maarten aan de Van Slichtenhorststraat 34 in Arnhem. En ook zijn er diensten, gebedsbijeenkomsten en activiteiten bij kerken en moskeeën. Het volledige programma in Arnhem staat op rvkarnhem.nl, Raad van Kerken Arnhem.nl. Maar in heel veel plaatsen is overal een vredesweek volgende week. En voor meer informatie over die hele week kijkt u op de website van Pax voor Vrede of de website van uw plaatselijke gemeente.

0: kennen natuurlijk. Origineel, dit waren Nicole Kidman en Robbie Williams. Something Stupid uit 2002. Tot zover kijken op de samenleving van deze maandag 14 september. Als gasten van de week hadden we Nadine van Waard, Marie-José van der Velde en Angelique Moti. Nadine is van de stichting Lezen en Schrijven, Marie-José van Liemers Kunstwerk en Angelique is taalambassadeur, ervaringsdeskundige. Meteen had ik het over de week van Lezen en Schrijven die vorige week was en ook nog morgen de laatste dag. En met Angelique had ik het over haar werk als taalambassadeur en waarom zij het belangrijk vindt om anderen met laaggeletterdheid te helpen. Zij weet namelijk hoe het is om dat te zijn. Nou, en we keken ook nog even terug op de 24-uursmarathon Samen tegen Kanker in het Worsterpark in Duiven. Tijn Tiedink die liep allemaal rondjes op de radio. En wij zonden daar nog eventjes een verhaaltje van uit. Dat was het eerste uur.
1: In het tweede uur was een nieuwe kijk op de nieuwe samenleving, waarin Maria Dwieging sprak met Melanie Hegeman van het Zelfregiecentrum Zevenaar. Dat is de nieuwe naam voor de Herstelacademie en vroeger afkomstig van Zevenaardig. U heeft de hele uitleg kunnen horen hoe dat in zijn werk zit. Maar zij komen in ieder geval in het centrum van Zevenaar te zitten. En iedereen kan daar binnenlopen met psychische problemen of vroegere psychische problemen. Iedereen is daar welkom. Voor de rest de cabaret en infotheek. En volgende week dan hebben wij een gast van de week in de serie Met Andere Ogen. Dat is alweer een tijdje terug dat we iemand uit een ander land te gast hadden. En volgende week is dat Mario Rodriguez uit Portugal. Daar wil ik u alvast even attent op maken. Dit programma werd vanavond gemaakt door Martin Meerleveld, Tristan Scholte en Irene Brinkman. Ik wens u namens het drietallige team nog een hele fijne avond en heel graag tot volgende week. Dan is er weer een kijk op de samenleving.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond en vannacht is het grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Ook wordt de kans op mist niet helemaal uitgesloten. Bij een zuidwestenwind is het in de nacht een graad of 16. Morgen, Prinsjesdag, start de dag wisselend bewolkt, met in het noorden en oosten hier en daar wat mist. In de middag zijn er zonnige perioden en wordt het behoorlijk warm met 24 tot 27 graden. De matige wind draait van zuidwest naar west. Later op de dag raakt het aan zee bewolkt en kan er een bui vallen. Daarbij waait het stevig, windkracht 5. Op woensdag trekken buien over het land, maar de zon laat het niet helemaal afweten. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot vrij krachtige westenwind de 19 graden aan. Donderdag start de dag vriendelijk, maar vanuit het westen raakt het bewolkt en trekt er regen over het land. Tijdens de periode met regen is het een stuk frisser dan de voorgaande dagen, met zo'n 15 graden. De wind zit in de zuidwesthoek en is matig tot krachtig. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schiphol-plannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in het Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaar gewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schiphol-plannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Na een melding van een verdachte situatie in het Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karremans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schiphol-plannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.